0: mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Unity NL op DAB+. Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer. Je zingt ze mee. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat met mij, het licht een keertje uit.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
4: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
3: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
5: Echt ongekend en dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
3: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 5 kilometer. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 4. Vanuit Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen Knoopend Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer. En op de N11 Leiden-Bodegraven 3 kilometer file voor de aansluiting met de A12. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang de evenementen veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. De vuurwerkontheffing kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Wassenaar. Wassenaar is tot nu toe de enige gemeente in de regio die vuurwerkontheffingen gaat verlenen. Eerder lieten Leiden, Leiderdorp, Oostgeest en Zoeterwoude weten dat niet te gaan doen. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt en communicatie niet meer mogelijk is? Met die vraag oefenden de gemeente Voorschoten en de veiligheidsregio Hollands Midden dinsdagavond voor het eerst met een noodsteunpunt in buurthuis en activiteitencentrum De Bosbloem. Een noodsteunpunt is een herkenbare plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en contact met de overheid. Aan de oefening deden medewerkers en vrijwilligers van De Bosbloem, het Nederlandse Rode Kruis, huisartsenpraktijk Leidseweg 95, de veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeenten Oostgeest, Zoeterwoude en Voorschoten mee. D66 Leiderdorp heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas. Aanleiding zijn tegenvallende verkoopcijfers in Leiden. Raadslid Hester Barendse wil onder meer weten hoeveel passen in Leiderdorp zijn verkocht en gebruikt en wat deelname de gemeente kost. Volgens D66 blijkt uit berichtgeving van het Leids Dagblad dat de verkoop in Leiden achterblijft bij de verwachtingen. Tot en met augustus zouden daar ongeveer 210 passen voor volwassenen zijn verkocht en in totaal 370 passen. Volgens de schriftelijke vragen van D66 zijn 40.000 verkochte passen nodig om kiet te spelen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het bewolkt en is er kans op regen, soms ook op onweer. In de middag zon, maar ook dan nog wel kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is extra vertraging tussen de Keteltunnel en Rijswijk. 10 kilometer file met daar zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder zijn er nog niet al te veel bijzonderheden onderweg. Op de N11 Leiden richting Bodegraven staat file voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet veel drukker dan gebruikelijk in onze regio. Er staan een paar wat langere files nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Nieuwerbrug en de Meren, 12 kilometer. De extra reistijd is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang de evenementen veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. De vuurwerkontheffing kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Wassenaar. Wassenaar is tot nu toe de enige gemeente in de regio die vuurwerkontheffingen gaat verlenen. Eerder lieten Leiden, Leiderdorp, Oostgeest en Zoeterwoude weten dat niet te gaan doen. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt en communicatie niet meer mogelijk is? Met die vraag oefenden de gemeente Voorschoten en de veiligheidsregio Hollands Midden dinsdagavond voor het eerst met een noodsteunpunt in buurthuis en activiteitencentrum De Bosbloem. Een noodsteunpunt is een herkenbare plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en contact met de overheid. Aan de oefening deden medewerkers en vrijwilligers van De Bosbloem, het Nederlandse Rode Kruis, huisartsenpraktijk Leidseweg 95, de veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeenten Oostgeest, Zoeterwoude en Voorschoten mee. D66 Leiderdorp heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas. Aanleiding zijn tegenvallende verkoopcijfers in Leiden. Raadslid Hester Barendsen wil onder meer weten hoeveel passen in Leiderdorp zijn verkocht en gebruikt en wat deelname de gemeente kost. Volgens D66 blijkt uit berichtgeving van het Leids Dagblad dat de verkoop in Leiden achterblijft bij de verwachtingen. Tot en met augustus zouden daar ongeveer 210 passen voor volwassenen zijn verkocht en in totaal 370 passen. Volgens de schriftelijke vragen van D66 zijn 40.000 verkochte passen nodig om kiet te spelen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het bewolkt en is er kans op regen, soms ook op onweer. In de middag zon, maar ook dan nog wel kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Extra vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een half uur. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Woerden. 11 kilometer file met daar een half uur vertraging. A44 vanuit Den Haag tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 6 kilometer file. En daar is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor

0: Bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
1: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
0: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
2: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
0: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Nou, verder lossen de files aardig op. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht nog een kwartier oponthoud tussen Bodegraven en Woerden. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang de evenementen veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. De vuurwerkontheffing kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Wassenaar. Wassenaar is tot nu toe de enige gemeente in de regio die vuurwerkontheffingen gaat verlenen. Eerder lieten Leiden, Leiderdorp, Oostgeest en Zoeterwoude weten dat niet te gaan doen. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt en communicatie niet meer mogelijk is? Met die vraag oefenden de gemeente Voorschoten en de veiligheidsregio Hollands Midden dinsdagavond voor het eerst met een noodsteunpunt in buurthuis en activiteitencentrum De Bosbloem. Een noodsteunpunt is een herkenbare plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en contact met de overheid. Aan de oefening deden medewerkers en vrijwilligers van De Bosbloem, het Nederlandse Rode Kruis, huisartsenpraktijk Leidseweg 95, de veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeenten Oostgeest, Zoeterwoude en Voorschoten mee. D66 Leiderdorp heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas. Aanleiding zijn tegenvallende verkoopcijfers in Leiden. Raadslid Hester Barendse wil onder meer weten hoeveel passen in Leiderdorp zijn verkocht en gebruikt en wat deelname de gemeente kost. Volgens D66 blijkt uit berichtgeving van het Leids Dagblad dat de verkoop in Leiden achterblijft bij de verwachtingen. Tot en met augustus zouden daar ongeveer 210 passen voor volwassenen zijn verkocht en in totaal 370 passen. Volgens de schriftelijke vragen van D66 zijn 40.000 verkochte passen nodig om kiet te spelen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het bewolkt en is er kans op regen, soms ook op onweer. In de middag zon, maar ook dan nog wel kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Er staan nog een paar wat langere files. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Ypenburg 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Verderop tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp nog 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een half uur vertraging in 6 kilometer file. N11 Alphen aan de Rijn richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Over is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de social.

0: meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoeterwoude en Roelofarensveen, 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van De Koffie Show. Ik ben Rudo, tot 11 uur. Met Jesse Arjans, Carolientje, zometeen naar Timothy en Likkie Likkie.

0: R, U, D, O. Op de radio.
1: Met Jesse Arjaans, Carolientje en Timothy Likkie Likkie. Het is 10:00 geweest. Goedemorgen. Het is een nieuwe aflevering van Ludo hier, de koffieshow. Ja, op deze iets wat mindere dag, alhoewel de zon er nu toch ook alweer een beetje doorheen komt. Vanmiddag toch wel wat meer regen en morgen zelfs onweer en de temperatuur die daalt naar 16 graden. En welkom, een nieuwe aflevering dus van de koffieshow met zometeen meer over de kinderboekenmarkt die gisteren gehouden werd in Voorschoten. Het nieuws straks om 10:30 met Paul en je hoort muziek onder andere van Jan Wolters, Ik Wil Jou. Jannes komt eraan en ook De Kluis met Pieter van de Zweep en Thuis Ben. Rio!

0: De Kluis en Pieter van der Zweep hoorden je hier bij Unity NL. Goedemorgen. We gaan eventjes naar de tweedehands boekenmarkt. Want uitgelezen kinderboeken kregen gisteren op de Fortgenschool in Voorschoten nieuwe lezers. Dat gebeurde op de tweedehands boekenmarkt die voor de vijfde keer werd georganiseerd als afsluiter van de Kinderboekenweek. De tweedehands boeken zijn genodeerd door inwoners en je hoort voorzitter van de Oude Raad Panja Zwaan hierover.
1: We hebben op de tweedehands boekenmarkt ook altijd heel leuk dat we echte parels binnenkrijgen. En wij vinden parels bijvoorbeeld, hier is een voorbeeld, dat als mensen, dat vind ik zo tof, die komen dan met een hele reeks binnen. En dat hebben we nu bij Van Dolfje Weerwolfje, waar we hebben ook Grijze Jager gehad. En dat zijn echte parels waar de kinderen ook wat aan hebben. Want een reeks, daar heb je genoeg om uit te kiezen.
2: De leerlingen van de Fortgenschool mochten op de markt zelf één van de boeken uitkiezen.
3: Ik heb Star School uitgekozen, omdat ik wil later ook zangeres worden. En ik vind dat gewoon een leuk voorkant. Vooral door glitters, maar...
4: Ik heb Koning Eddie en de Kwade Keizer. Want ik lees ook heel veel andere grappige boeken. En ik heb de achterkant gelezen en die lijkt me heel leuk.
5: En ik heb De Regels van Floor gaat door, omdat ik het eerste boek al heb gelezen. En het is wel grappig, want het is ook een beetje onzin een beetje. Dus daarom is het wel grappig.
1: Nou, het is echt belangrijk dat als je een boek uitkiest, dat wij vooral de kinderen ook bereiken die daar misschien niet zo snel met boeken in aanraking komen. En doordat ze dus tijdens of onder schooltijd hier langs kunnen komen bij ons, kunnen wij ze ook een beetje adviseren en helpen met een boek uitkiezen. En daardoor zie je ook dat de kinderen die dus niet zo snel dat doen, die krijgen ook een boek mee naar huis. En zo hoop je toch op zo'n manier elk kind laten zien hoe leuk lezen is. Om mee te gaan in dat verhaal, hoe leuk boeken kunnen zijn.
6: Oh, altijd als ik ga slapen gaan wil ik wel lezen. Eigenlijk mag het dan soms niet, maar altijd als ik ga slapen wil ik wel lezen.
7: Ja, ik vind het... Ja, ik heb dyslexie, maar ik lees wel nog steeds.
8: Ja, gewoon boeken, ook vaak Donald Duckies. Maar ik vind... ik denk dat ik meer voetbal en drum dan lees.
2: De overgebleven boeken worden aan het eind van de dag voor 1 euro verkocht aan ouders en verzorgers. Van het opgehaalde bedrag worden nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek gekocht.
0: De schoolbibliotheek dus, met nieuwe boeken in Voorschoten. De reportage vind je nu online op centraalplus.nl. Yves Berendsen verlangen straks naar Robert Pater. Soms heb ik heimwee.

0: Yves Berendsen en Verlangen. En daarmee half elf tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna Roy van der Sar. Blijf jij bij mij. En ook Nick en Simon, dans heel dicht bij mij.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang de evenementen veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. De vuurwerkontheffing kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Wassenaar. Wassenaar is tot nu toe de enige gemeente in de regio die vuurwerkontheffingen gaat verlenen. Eerder liet de Leiderdorp, Oostgeest en Zoeterwoude weten dat niet te gaan doen. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt en communicatie niet meer mogelijk is? Met die vraag oefenden de gemeente Voorschoten en de veiligheidsregio Hollands Midden dinsdagavond voor het eerst met een noodsteunpunt in buurthuis en activiteitencentrum De Bosbloem. Een noodsteunpunt is een herkenbare plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en contact met de overheid. Aan de oefening deden medewerkers en vrijwilligers van De Bosbloem, het Nederlandse Rode Kruis, huisartsenpraktijk Leidseweg 95, de veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeenten Oostgeest, Zoeterwoude en Voorschoten mee. D66 Leiderdorp heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas. Aanleiding zijn tegenvallende verkoopcijfers in Leiden. Raadslid Hester Barendsen wil onder meer weten hoeveel passen in Leiderdorp zijn verkocht en gebruikt en wat deelname de gemeente kost. Volgens D66 blijkt uit berichtgeving van het Leids Dagblad dat de verkoop in Leiden achterblijft bij de verwachtingen. Tot en met augustus zouden daar ongeveer 210 passen voor volwassenen zijn verkocht en in totaal 370 passen. Volgens de schriftelijke vragen van D66 zijn 40.000 verkochte passen nodig om kiet te spelen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het bewolkt en is er kans op regen, soms ook op onweer. In de middag zon, maar ook dan nog wel kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Roelofarensveen en Leidschendam, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Roy van der Sar en blijf jij bij mij in de koffieshow van Unity NL. De bekende jarigen, we nemen ze eventjes met je door. Het is vandaag 8 oktober. Steven Bergwijn, de voetballer, is jarig 29. Frans voetballer Armand Traoré ook jarig. Hij is 37 geworden en het is de verjaardag van Bruno Mars. Hij is vandaag 41 geworden. Verder Annemiek van Vleuten, Nederlands wielrenster, 44. En Nick Cannon, de acteur en rapper, is 46 geworden. Actrice Nienke Reumer, ook jarig, 51. En Matt Damon, de acteur, is 56 geworden. Laura Vlasbom, Nederlands zangeres, 58. En het is ook de verjaardag van SP-oud-politicus Jan Marijnissen. Die is 74 geworden alweer. Jack Spijkerman kennen we ook nog van TV van vroeger, van Kopspijkers, 78. En opiniepeiler Maurice de Hond, die is ook jarig. Die is vandaag 79 geworden. Zet hem

Rapido, Robert van Hemert en de bankzitters hoor je hier bij Unity NL. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Er is wisselende bewolking en er komen wat buien voor. Er is een noord- tot noordwestenwind en die is bij de kust opnieuw krachtig. Kracht 6 tot 7, maar in de loop van de dag neemt die daar wat af. Temperatuur 16 graden. Morgen vrij veel bewolking en periode met regen. Later ook weer onweer mogelijk. De temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt morgen rond de 17 graden.

Kroegen in de Hemel. Mart Hoogkamer was dat hier bij Unity NL aan het einde van de koffieshow voor deze donderdag. Morgenochtend ben ik er weer met een nieuwe koffieshow. Heel graag tot dan. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag om 5 uur dan is de middagshow met Elmer er weer.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyad, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyad opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen

0: kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreem linkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. In Oostgeest wordt vrijdag 9 oktober, op Paarse Vrijdag, bekendgemaakt welk ontwerp het regenboogbankje aan de Lange Voort krijgt. De gemeente schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder leerlingen van het Rijnlands Lyceum. De leerlingen konden hun eigen creatieve ideeën insturen voor het bankje, dat een zichtbare uiting van Pride in Oostgeest moet worden. Vier fracties in de gemeenteraad van Leiden-Dorp hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van 3 woontorens aan de Laan van Berendrecht. De aanleiding is een brief waarin bewoners hun zorgen over de verkoop hebben geuit. De vragen zijn afkomstig van PRO, D66, LPL en CDA. Zij willen onder meer weten of het college op de hoogte is van de verkoopplannen en hierover contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. En bewoners van de Merenwijk moeten zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken slaan verschillende partijen de handen ineen voor de Welthuisflat. Vandaag wordt hiervoor officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan nog het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de regio. Vanmiddag warmt het een klein beetje op. De temperatuur stijgt tot 16 graden met een matige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt.

0: en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak twee medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat file tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. In Oostgeest wordt vrijdag 9 oktober, op Paarse Vrijdag, bekendgemaakt welk ontwerp het regenboogbankje aan de Lange Voort krijgt. De gemeente schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder leerlingen van het Rijnlands Lyceum. De leerlingen konden hun eigen creatieve ideeën insturen voor het bankje, dat een zichtbare uiting van Pride in Oostgeest moet worden. 4 fracties in de gemeenteraad van Leiden-Dorp hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van 3 woontorens aan de Laan van Berendrecht. De aanleiding is een brief waarin bewoners hun zorgen over de verkoop hebben geuit. De vragen zijn afkomstig van PRO, D66, LPL en CDA. Zij willen onder meer weten of het college op de hoogte is van de verkoopplannen en hierover contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. En bewoners van de Merenwijk moeten zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken slaan verschillende partijen de handen ineen voor de Welthuisflat. Vandaag wordt hiervoor officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan nog het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de regio. Vanmiddag warmt het een klein beetje op. De temperatuur stijgt tot 16 graden met een matige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat voor de Corbelo-tunnel 3 kilometer file. Je hebt 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: frisse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Voor de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. Er staat 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. In Oostgeest wordt vrijdag 9 oktober, op Paarse Vrijdag, bekendgemaakt welk ontwerp het regenboogbankje aan de Lange Voort krijgt. De gemeente schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder leerlingen van het Rijnlands Lyceum. De leerlingen konden hun eigen creatieve ideeën insturen voor het bankje, dat een zichtbare uiting van Pride in Oostgeest moet worden. 4 fracties in de gemeenteraad van Leiden-Dorp hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van 3 woontorens aan de Laan van Berendrecht. De aanleiding is een brief waarin bewoners hun zorgen over de verkoop hebben geuit. De vragen zijn afkomstig van PRO, D66, LPL en CDA. Zij willen onder meer weten of het college op de hoogte is van de verkoopplannen en hierover contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. En bewoners van de Merenwijk moeten zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken slaan verschillende partijen de handen ineen voor de Welthuisflat. Vandaag wordt hiervoor officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan nog het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de regio. Vanmiddag warmt het een klein beetje op. De temperatuur stijgt tot 16 graden met een matige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. In Oostgeest wordt vrijdag 9 oktober, op Paarse Vrijdag, bekendgemaakt welk ontwerp het regenboogbankje aan de Lange Voort krijgt. De gemeente schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder leerlingen van het Rijnlands Lyceum. De leerlingen konden hun eigen creatieve ideeën insturen voor het bankje, dat een zichtbare uiting van Pride in Oostgeest moet worden. Vier fracties in de gemeenteraad van Leiden-Dorp hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van 3 woontorens aan de Laan van Berendrecht. De aanleiding is een brief waarin bewoners hun zorgen over de verkoop hebben geuit. De vragen zijn afkomstig van PRO, D66, LPL en CDA. Zij willen onder meer weten of het college op de hoogte is van de verkoopplannen en hierover contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. En bewoners van de Merenwijk moeten zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken slaan verschillende partijen de handen ineen voor de Welthuisflat. Vandaag wordt hiervoor officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan nog het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de regio. Vanmiddag warmt het een klein beetje op. De temperatuur stijgt tot 16 graden met een matige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbwin.nl. Tot dan!
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af

0: NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing to me.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje yerbas alsjeblieft. Lekker.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwe spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Postenvliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: echte Mickey Fisher bent. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt in ons

0: wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van het BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg, want de spits is begonnen. Op de A4 sta je nu 10 minuten vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Verder rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ook op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwe spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Postenvliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 12 kilometer. Je hebt een 30 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knoopend-Ketelplein 24 kilometer langzaam rijden. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer langzaam rijden. De verkeerde vertraging is 20 minuten. En een kwartier op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoopend-Gouwe 10 kilometer file. Veel vertraging op de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte Rotterdam. 9 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij

0: De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim 400 euro. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ketelplein en Prins Klausplein 12 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Knooppunt Ketelplein 27 kilometer file, 35 minuten vertraging. Een half uur op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer file. Ook een half uur op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 6 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de N434 Wassenaar Zoeterwoude bij Knooppunt Hoogvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom! Even na 5, dat betekent de middagshow van Unity.nl. En Jeffrey Leunenberg is in de studio. En nu hoor je boom, dit is Samuel Welten. Yeah.

0: Ja, zegt ongekend. In anderhalf jaar tijd is hij gewoon een BN'er geworden. En heeft hij zoveel liedjes uitgebracht. En zijn nieuwste die komt morgen alweer uit. En dat gaat een verrassende woorden. Een soort van balladachtige plaat. Je hoorde Samuel Wilte samen met Rousseau. En boom bij Unity NL. Het is de middagshow voor donderdag 8 oktober. En ja, volgens mij zie ik hem dit jaar al voor de vierde keer. Het is Jeffrey Leunenberg.
1: Ja, dat klopt. Het is exact de vierde keer. Goedemiddag.
0: Twee keer bij Unity NL on tour. Eén keer in de studio. En nu is er een nieuw liedje. En kom je daar weer alles over vertellen.
1: Dat is ongelooflijk. Wat heb jij trouwens een geluk dat jij al die platen vooraf al allemaal kan beluisteren.

0: Ja, ik kan wel alvast horen of het wat gaat worden, leuk, ja of nee.
1: Ja, leuk.
0: Zullen we anders een keertje ruilen? Ik op het podium en een poging wagen om te zingen. Jij hier achter de knoppen.
1: Lijkt mij hartstikke leuk, hoor.
0: Ja. Gewoon eens kijken of dat wat gaat worden.
1: Ik denk niet dat ik zo goed kan schrijven als dat jij dat kan doen, maar...
0: Ja, ik denk dat ik geen noot zuiver raak.
1: Nou ja, dat doen we allebei ons werk een keer heel slecht. Dat kunnen we ook doen.
0: Dat is ook leuk. Gewoon een keertje echt in het diepe springen.
1: Leuk.
0: Hey, maar vertel, dit jaar alles nieuw voor jou. Ja. Wat is dan zeg maar het leukste? En wat is hetgeen waarvan je zegt... Poeh, dat valt me dan toch stiekem best wel een beetje tegen.
1: Als ik zeg het leukste, dan zijn het zeker de optredens. Maar als ik dan het leukste en het grootste optreden erbij mag pakken... dan is dat wel muziekfeest op het plein geweest. Dat was echt waanzinnig dat ik daar heb mogen staan.
0: Hoe bijzonder is dat? Want dan sta je in één keer op een podium met pak een beet 15 tot 20.000 man voor je neus.
1: Ja, het waren er iets minder volgens mij, want het regende heel hard. We hadden een hele slechte dag.
0: Dus oh, jij stond in 7, Brabant. 8.000
1: man, want er stond, ja, ik stond Moergestel inderdaad. Ja, ja, ja. Dus dat was een beetje jammer, maar dat mocht de pret niet drukken. Want het was zo'n unieke ervaring. En dan denk je opeens, dit is wel echt heel serieus wat we nu aan het doen zijn.
0: Ja, toch een soort van kroon op je prille carrière.
1: Nou, absoluut. Ja, dus dat is echt het absolute hoogtepunt. Dat is iets wat ik nooit meer ga vergeten. Dan sta je tussen alle grote jongens. Dus letterlijk de line-up was Justin de Wild, Frans Bauer, Jeffrey Leunenberg, Maarten Hoogkamer, Tino Martin. Dat was letterlijk op de volgorde. Ja, als je dat ziet, dan denk je, gaat het even goed hier?
0: Maar waren er dan niet heel veel mensen die hadden zoiets van... Jeffrey Leunenberg,
1: ja,
0: wie is dat?
1: Ja, natuurlijk.
0: Het voordeel is dan wel dat mensen je allemaal gaan googlen.
1: Dat hoop ik dat ze dat gedaan hebben. Ja, geen idee of ze dat gedaan hebben. Maar,
0: maar dat ze allemaal willen weten van... Oké, er komt een lijn met allemaal bekende namen. En dan zien ze jouw naam. En dat ze dan toch eventjes kijken of op de socials dan... Oké, wie is dat?
1: Ja, nee, dat is inderdaad weer het voordeel. Dat is leuk ingekleed vanuit de organisatie.
0: Hey, en wat is dan tegengevallen? Wat is nou iets waarvan je zegt van... Oké, die muziekwereld is leuk. Maar dit had ik niet verwacht.
1: Nou, muziektechnisch valt er helemaal niks tegen. Want het is allemaal waanzinnig leuk om te doen. Het enige wat wel tegenvalt is als je laat thuis bent... En er liggen twee kleine kindjes weer te wachten. En de wekker gaat weer tussen 5 en 6 ochtends vroeg. Dat is niet de wekker, maar wel de kindjes worden wakker tussen 5 uur en 6 uur. Ja, dat is de mindere kant van het vak op dit moment.
0: Ja, een soort kort gebroken nachtje.
1: Nou, dat. Ja, dus het is op maandag en tenminste zondag-maandag. Dat zijn mijn slechtste dagen van de week. Toen moet ik even bijkomen. En dan dinsdag, daar zijn we er weer.
0: Ja, toch. Jezelf een beetje opladen dan weer zo richting het weekend.
1: Juist.
0: Ja, je bent een paar maanden geleden sowieso weer papa geworden.
1: Ja.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, supergoed eigenlijk allemaal. Het is, ik vind het topsport. Er zijn twee kleintjes. Eentje van 3 jaar, 3,5. En de jongste is een maandje of 5 nu. Gaat allemaal hartstikke goed. Ze doen wat ze moet doen. En superleuk allemaal. Maar pittig. Pittig, ja.
0: En dat muzikale DNA, zit dat er een beetje in?
1: Nou, bij de oudste kan ik dat al zeggen inderdaad. Die is zeker heel enthousiast. Die heeft zo'n klein boxje. En die is lekker aan het zingen. En vooral schreeuwen eigenlijk door doorheen. En vooral de liedjes natuurlijk van de vorige plaat. Want mijn huidige plaat, de nieuwste, Ik slaap wel op de bank. Daar vindt hij niks. Daar moet hij niks van weten.
0: Ja, maar dat moet nog een beetje groeien.
1: Ja, dat moet misschien nog groeien. Dat kan.
0: Even
1: gewoon
0: rustig laten landen. En dan over een paar maanden moet je kijken of het in ieder geval wel werkt.
1: Ik hoop het maar. Ik doe in ieder geval mijn best. Maar de eerste plaat, de Italiani, die zingt hij van voor naar achter en van achter naar voren mee. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, die Italiani heeft het sowieso lekker gedaan. Een soort van, mag ik zeggen, bescheiden zomerhitje.
1: Nou, hitje vind ik wel een heel groot woord. Maar...
0: Ja, maar het is wel een liedje die overal best wel goed gedraaid is. Het is een grappig liedje.
1: Absoluut.
0: Het is vrolijk.
1: Ja, nee, 100%. Het is een heel vrolijk, leuk zomers plaatje eigenlijk. Ja.
0: Merk je ook de herkenbaarheid als jij hem doet bij een optreden?
1: Als ik dat doe in de buurt, zeg maar, dus waar ik vandaan kom. En zeker, dan kennen mensen dat en dan zingen ze het lekker mee. Doe ik hem, ik zeg maar wat, 3 kwartier een uur rijden verder dan waar ik vandaan kom. Dan zitten de mensen hier al wel iets meer aan te kijken van, wat is dit? Dan zingen
0: wat is hij aan
1: Cheerio, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat meer. Een soort van feest der herkenning krijg je
1: juist,
0: dan.
1: Precies.
0: Ja, je begon er net zelf over. Er is een paar weken geleden een nieuw liedje uitgekomen. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook nu media komt eraan. Ik bleef geloven na de debuutplaat. Van Jeffrey Leunenberg. En heel eerlijk, ik vind hem nog steeds leuk.
1: Nou, leuk om te horen.
0: Een soort van vakantiemoed krijg je ervan. Dit is Italiani.
1: En je bent net geweest.
2: Si bella donna. Quattro formaggi.

0: wat een stem deze dame. Numidia en ik bleef geloven. Die hoorde je tijdens de middagshow van Unity NL. En daarvoor even een tripje naar Italië. Terwijl je net zei, eigenlijk gaan we altijd naar Spanje toe.
1: Ja, dat is wel mijn favoriete vakantieland inderdaad. Ja.
0: Ben je wel in Italië geweest? Of,
1: Voor de clip? Ja, en één keer eerder trouwens in Rome. Dat is al een jaar of 20 geleden, denk ik.
0: Ja.
1: En die was de tweede keer voor de clip naar Rome gevlogen. Dat was 's ochtends vroeg, stapte het vliegtuig in om 1:07. En 's avonds om 1:07 vlogen we weer terug naar Amsterdam.
0: Echt even heel snel een soort van flitsbezoekje.
1: Ja, ja, het was nog niet zoveel budget voor deze artiesten.
0: Maar ja, weet je, eerste plaat. Hoe kijk je daar nu op terug?
1: Ja, waanzinnig. Als je gewoon kijkt wat het je allemaal heeft gebracht. Weet je, ik kom van niks. Het is gewoon hobbymatig zingen in de badkamer. Dat was het.
0: Ja.
1: En ja, dan ga je een klein beetje zingen. Dan zing je op een verjaardagje. En dan mag je opeens een platencontract tekenen. En dan mag je een singles inzingen. En je mag een videoclip opnemen. Ja, je weet niet wat je overkomt.
0: Ja, maar hoe tof is dat?
1: Bizar. Echt bizar. En dan mag je ook nog een keer gelijk naar Rome toe. Dat is,
0: maar ja, heb je dan niet heel veel mensen in je directe omgeving die misschien ook zingen, die zoiets hebben van, joh Jeffrey, dan moet je me toch eens uitleggen. Hoe doe je dat? Hoe gaat dat zo snel bij jou?
1: Ja, dat moet je af en toe wel eens uitleggen. Maar ik heb ook gewoon het geluk, en daar zijn we al heel open en eerlijk in. Ja, je kent inmiddels wat mensen in de industrie. Ja, en dat geluk heb ik gewoon. En ja, dat is heel mooi meegenomen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want als je die mensen niet kent, ja, dan had het misschien wel nooit gebeurd.
0: Maar zo'n eerste liedje had je meteen zoiets van, na 1 wil ik 2 en 2 wordt misschien wel 3. Wilde je doorgaan of was het eerst van, oké, we checken even wat gaat er gebeuren en wat kunnen we gaan bewerkstelligen?
1: Nou, hoe het eigenlijk gegaan is, bij Energy Music mocht ik een contract tekenen voor 2 jaar gelijk. En dus het was eigenlijk gelijk een heel duidelijk plan van, joh, we gaan 2 à 3 liedjes per jaar uitbrengen. Nou, er zijn in ieder geval dit jaar 2. Er zal hoogstwaarschijnlijk geen derde komen, denk ik.
0: Ja, het jaar loopt alweer een beetje tegen het einde aan.
1: Daarom, ja. Dus ik denk dat het bij 2 blijft dit jaar. Maar er zullen er volgend jaar weer 2, 3 bij komen. En dan heb je uiteindelijk gewoon 4, 5 singeltjes uit mogen brengen. En dan zien we daarna wel weer hoe het verder gaat.
0: Ja, want liedje nummer 2 is inmiddels uitgekomen. Ja. En dat is eigenlijk een liedje dat compleet anders klinkt dan jouw debuutplaat.
1: Totaal anders, ja. Ja, nee, het Italiani, wat jullie net gehoord hebben, vind ik een heel catchy nummer. Ik denk dat vrij lastig is om dat soort liedjes continu uit te blijven brengen. Dus best wel een vreemde eend in de bijt.
0: Ja, toch ook wel een liedje met een knipoog, met een aantal precies, van die tegenpolen erin. Ja, en van die Italiaanse clichés.
1: Ja, zeker, absoluut. Ja. En dan ga je nu kijken naar de tweede plaat van, joh, wat ga je doen? Wil je een hele volkse plaat uitbrengen met een hele lekkere accordeon erin, wat ik fantastisch vind, wat ik heerlijk vind. Of ga je meer de popkant op? Nou, het is denk ik een beetje ertussenin gekomen. Een beetje pop, volkspop.
0: Ja, het is dus een beetje de sound van nu.
1: De sound van nu, ja, dat verwoord je perfect zo. Zo is het geworden. En ja, ik heb een plaat of 10 heb ik geluisterd bij Energy. En dan kies je er, van die 10 kies je er 3 uit waarvan je denkt van, oeh, deze pakken me. Dit vind ik lekker klinken, die past bij me. En dan van die 3, ja, dan moet je er nog eentje kiezen. En dat is Ik slaap wel op de bank geworden.
0: Ja, liedje is uitgekomen. Wat zijn de eerste reacties eigenlijk vanaf het moment dat liedje overal te downloaden en te streamen was?
1: Nou, eigenlijk waanzinnig. Het is bizar. Ik sta ervan te kijken hoe het opgepakt is in Radioland. Ik ben echt rete blij hoe dat liedje het doet. En ook qua streams gaat hij 2 keer zo hard als Italiani. Dat is het leuke van, van die app, Spotify Artist. Dan kun je natuurlijk alle statistieken in de gaten houden. Dus je gaat het een beetje naast elkaar leggen. Wat doet het? Ja, het gaat tot nu toe 2 keer zo hard. Dus dat is gewoon superleuk hoe dat gaat, hoe dat loopt. Helemaal blij mee.
0: Durf ik het bijna niet te vragen, maar ik slaap wel op de bank. Gaat dat over een echtelijke ruzie? Ben je te laat thuis en wil je vrouw niet wakker maken? Of krijg je gewoon een logé?
1: Nou, als je praat over het verleden inderdaad, dan kunnen dat wel eens ruzie zijn geweest.
0: Oh, jee.
1: Over drank gebruiken en uitgaan. Nee, dat is een grapje. Maar ik zou willen op dit moment dat ik op de bank slaap. Want zoals ik al zei, er ligt een kleintje van 5 maanden bij ons op de kamer. Nou, ik ben heel blij als ik een rustige nacht heb en gewoon lekker op de bank kan slapen. Dan ben ik mevrouw heel dankbaar.
0: Nou ja, als je een beetje een grote bank hebt met van die lekkere kussens waar je helemaal diep in weg kan zakken.
1: Precies dat, heerlijk.
0: Zo'n chillbank.
1: Precies, ja. Nee, maar het is natuurlijk een knipoog naar. Iedereen heeft natuurlijk wel eens avonden dat de avond net even anders loopt dan je van tevoren denkt. En dat je net even iets meer biertjes op hebt dan dat je vrouw beloofd hebt. Of iets later thuis komt dan dat je vrouw beloofd hebt. En dan moet je af en toe gewoon je verlies nemen en lekker op die bank plaats gaan nemen. Zodat je vrouw niet wakker maakt en dan de volgende dag maar een bosje boem moet kopen voor de. En sorry zegt.
0: Ja, nou, ik heb dus wel eens heel stom. Dan zijn we tv aan het kijken, een filmpje of gewoon iets anders. En dan val ik dus in slaap.
1: Ja, heerlijk.
0: Dan heeft zij meteen de neiging om daar dus een foto van te maken. Om het bewijs te leveren dat ik echt in slaap ben gevallen. Want ik ben dan zo iemand die zegt, nee, joh, ik lag niet te slapen.
1: Ik had gewoon even mijn ogen dicht.
0: En wat is ook wel eens gebeurd, dan laat ze mij dus liggen. En een paar maanden geleden werd ik dus om 2:30 midden in de nacht wakker. En ik denk, waar ben ik dan?
1: Ja, ja.
0: Heeft ze me dus op de bank laten liggen en zij is gewoon gaan slapen.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Ik lag daar dus op die bank.
1: Ja, lekker is dat, hè? Ja.
0: Nou, toen maar wel gewoon maar dan, naar bed gegaan.
1: Heb jij liever dan dat ze je wakker maakt? Of ben je blij dat ze je laat liggen?
0: Dat vind ik een lastige. Nee, dan vind ik het denk ik wel fijn dat ze me gewoon laat liggen.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, om dan vervolgens om 3:00 een soort van strompelend...
1: zachtjes in bed te kruipen.
0: Ja. Ja, en om dan toch gewoon lekker verder te slapen. Ja. Hey, de nieuwe single, overal te streamen, overal te downloaden. Heb je hem live gedaan bij een optreden?
1: Ja, tuurlijk, uiteraard. Ja, ik merk dat hij echt super lekker wordt opgepakt. En het is natuurlijk ook wel vrij lekker invullen. Ik slaap al op de bank vannacht, want dit wordt later dan... wacht, het is allemaal niet. Het is geen hogere wiskunde.
0: Het rijmt lekker makkelijk.
1: Ja, precies, dus het zingt lekker mee. Heerlijk.
0: Ja, het liedje kan je overal streamen en downloaden. Het is nummer 2 op naam van Jeffrey Leunenberg. En die hoor je nu tijdens de middagshow van Unity NL. Niet in slaap.

0: De beste muziek van eigen bodem. 24 uur per dag op de radio bij Unity NL. Gradame en van de avond maken wij een fiesta. En ik slaap wel op de bank. Het is de nieuwste van Jeffrey Leunenberg. Ben jij voor dit liedje ook weer naar een bepaald land afgereisd? Of is gewoon de bank gepakt bij jullie thuis?
1: Nee, het was helaas mochten we niet nog een keer naar buitenland. Het was gewoon in Laren op de hoek. Ik woon zelf in Blaricum, dus ja. Ik kon lopen bijna. Dus dat was daar in de plaatselijke kroeg opgenomen. Maar wel weer heel leuk. Met allemaal vrienden, familie. En dat is wel heel leuk als je nu die beelden terugkijkt. Dat je denkt van, och, hoe zal deze samenstelling zijn over, 15, 20 jaar? Zie en spreek je dan nog steeds diezelfde vrienden. Dus wel heel leuk om dat materiaal te hebben.
0: Ja, dit is een soort van stukje geschiedenis dat je nu in handen hebt.
1: Nou, wie weet. In ieder geval persoonlijk.
0: Nou ja, het is toch leuk om dit inderdaad over 15 of 20 jaar te laten zien. Van, weet je nog, dit was jij. En toen was deze persoon er nog bij. Ah, en ja, dat precies, is wel echt leuk om te doen.
1: Toen was jij nog met die vrouw. En nu heb je een andere. Ja, weet je. Dat
0: ja, nu ben je drie vrouwen verder. Ja. En je weet niet hoe het kan lopen. Ja,
1: nee, geen idee. Nee.
0: Hey, maar jij zegt Laren en Blaricum. Blaricum staat ook wel bekend om die bekende kermis ergens midden in de zomer.
1: Ja, absoluut. Daar heb ik ook wel mogen optreden op de Blaricumse kermis. Ja, dat is waanzinnig. Dat heb ik nu 2 jaar op rij mogen doen. Ik zie nu ook 2,5 jaar. Dus daar heb ik nu 2 jaar mogen staan. Dus dat zijn ook waanzinnig leuke avonden altijd.
0: En als we sowieso gaan kijken dan naar jouw werkgebied, is dat echt wel veel Midden-Nederland een beetje het Gooi? Als je kijkt, wat is dan de plek waar het zich aan het uitbreiden is?
1: Ja, nou ja, je begint in het Gooi inderdaad. Sterker nog, het is een beetje Huizen Blaricum waar je begint. En dat gebiedje wordt steeds wat groter. En dat is nu, als ik het nu zou moeten zeggen, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. Dat is de regio waar ik voornamelijk kom.
0: Lekker een beetje de Randstad.
1: Precies, ja.
0: Hey, daar ben ik ook wel even benieuwd. Je hoeft geen namen te noemen. Maar heb je al wel eens in van die echt kasten van villa's gestaan? Zo, in de achtertuin, niet. Zo rond het zwembad. En dat je daar dingen gezien hebt dat je denkt, dit bestaat niet.
1: Echt niet normaal. Wat je daar ziet. Echt, ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik naar Almere moest. En dat is helemaal niet lullig. Wat in je ogen had Almere. Heb je een bepaald beeld had ik daarbij.
0: Een beetje koud en een beetje tochtig.
1: Ja, precies dat. En toen kwam ik in Almere Overgooi. Nou, daar stonden kasten van huizen. Niet normaal wat je daar zag. Dikke tenten. Een hele bar neergezet. DJ die stond om te draaien. Serveersters. Caviar. Oesters. Champagne. Alles kwam voorbij. Niks. Het kon gewoon niet op. Dat je echt denkt van, wat gebeurt hier?
0: En dan daar dus op het podium Jeffrey Leunenberg.
1: Ja, Jan Lul de Behanger die daar dan.
0: Ja, was toch gezellig.
1: Ja, was leuk.
0: Ik zou zeggen, over een jaar of 15 breng een boek uit met de anekdotes en de verhalen.
1: Ja, dat is wel leuk. Je maakt leuke dingen mee.
0: De middagshow van Unity NL met één blik is genoeg. Dit is Samantha Steenwijk.

0: De man die dit jaar zijn jubileum nogal op een grote manier gevierd heeft. Met 3 liveconcerten, 1 middagconcert en 2 concerten waarbij het echt gewoon bommetje vol stond.
1: Waanzinnig, hè?
0: Ja, volgens mij was heel Volendam uitgelopen.
1: En meer, denk ik. Ja. Volendam en meer.
0: Ongekend eigenlijk. Ja, als je nou zo'n carrière van Jan Smit ziet, heb je zoiets van, dat zou ik dan ook wel willen? Of zie jij je pad toch een beetje anders?
1: Willen natuurlijk. En heel hard dromen, absoluut. Maar we moeten ook een beetje realistisch blijven. Want die man heeft neergezet, bizar. Bizar.
0: Maar stel nou dat jij het anders zou mogen doen. Dus jouw leven opnieuw. Zou je dan ook als kindster willen beginnen en liedjes uitbrengen? Ja, en dan zo langzaam...
1: Dan had ik 100% eerder begonnen met zingen. Ik ben nu... Ik word 38 aanstaande zaterdag trouwens.
0: Oké. Okay. Wat ga je doen? Ga je het vieren? Of,
1: Nee, ja, ik mag gewoon bij andere mensen hun feestje zingen. Ja.
0: Ben ik wel benieuwd. Ja. Ga je dan laten weten dat je jarig bent? Of laat je dat gewoon stil aan je voorbij gaan?
1: Het hangt er een beetje vanaf ook hoe de sfeer is, hoe de mensen zijn en hoe de avond loopt. Maar in principe hou ik dat stil. Dat hoeven zij niet te weten.
0: Nee, precies. Maar goed,
1: het draait om de mensen die avond.
0: Toch de keuze gemaakt om te zeggen, ik ga gewoon optreden.
1: Ja, we moeten wel gas blijven geven. Ja, vind ik wel. Als je ergens instapt, en ik ben pas 2 jaartjes onderweg. En eigenlijk een half jaar pas echt serieus.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je er volle bak voor gaan ook.
0: En dan moet je gewoon pakken wat je pakken kan.
1: Als je beste vriend jarig is of het is kerst. Of zeggen, nee, ik kan niet, want ik heb andere verplichtingen. Nee, dan moet je er gewoon volle bak voor gaan. Ja,
0: anders, betekent dat de kerstdagen en ook de jaarwisseling al vol staan in de agenda met boekingen?
1: Nou, nog niet vol, maar er staan wel boekingen. Ja, ja, zeker. Dus ik hou wel 1 kerstavond vrij trouwens.
0: Okay.
1: De eerste kerstdag ben ik gewoon sowieso thuis. Maar ja, kerstavond en tweede kerstdag zijn we lekker onderweg. Ja.
0: Maar eventjes terug naar de vraag. Stel nou dat je het over zou mogen doen. Welk pad had je dan bewandeld?
1: Ja, ik 100% veel eerder gaan zingen. Echt veel eerder. Dan had ik toen ik jong was lekker zanglessen genomen. En ik zeg niet dat ik de meest fantastische zanger ben. Helemaal niet. Maar dan had ik er echt veel meer uit kunnen halen dan dat ik er nu op 38-jarige leeftijd pas uithaal.
0: Maar wat vind jij belangrijker? Een goede zanger zijn of juist een leuke, gezellige entertainer?
1: Nou, ik denk dat je een heel leuk moppie moet kunnen zingen. En daarnaast heel goed moet kunnen entertainen. Want het moet ook een feestje zijn voor de mensen. En die combinatie is waanzinnig belangrijk. Ja, dat is heel leuk. En als je het beide beheerst.
0: Ja.
1: Je moet niet alleen maar vals gaan zingen op het podium. Want dan wordt het helemaal niks.
0: Ja, je moet gewoon het feestje maken.
1: Nou, dat. Dus entertainment is heel belangrijk. Maar ik denk... wat zullen we doen? 60% zang, 40% entertainment? Of andersom?
0: Dat vind ik wel een goeie. Nee, je moet wel kunnen zingen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar goed, een beetje de clown kunnen uithangen en een beetje het overwicht kunnen hebben.
1: Weet je wie ik heel leuk vind? Ik heb een hele tijd in de Bolliant gewerkt.
0: Ja.
1: Achter de bar dan, een glaas halen, et cetera. En toen stond Sven Versteeg daar in die periode te zingen nog. Ja, dus dat was hij nog helemaal niet bekend.
0: Dat is super tof.
1: Maar die jongen die maakte er toen al zo'n feest van in die kroeg. Die zette de hele hut helemaal op zijn kop. En dat was zo leuk om te zien hoe die zo'n avond aanvloog. Danny trouwens ook, Danny Vroger, dat zijn gewoon gasten.
0: Maar is het ook een beetje durven dat je dan zegt van... Oké, je springt wel eens in het diepe, het kan goed uitpakken... maar mensen kunnen je ook wel eens aankijken zo van... wat gaat hier nou gebeuren?
1: Ja, misschien is het durven, maar ik denk ook dat het in je moet zitten. Niet iedereen die trekt ze... Nou, clownsmuts wil ik niet zeggen. Maar niet iedereen is zo extravert dan als de ander.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat moet ook in je zitten.
0: Maar eventjes voor... want je hebt natuurlijk 2 keer bij Unity NL on tour gestaan afgelopen zomer.
1: Ja.
0: Voor de mensen die jou daar niet hebben gezien. Stel nou dat jij wel ergens staat op te treden. Wat is dan echt jouw repertoire? Wat is jouw kracht?
1: Ja, het repertoire is niet heel verschillend trouwens. De Cheerios, de Engelbewaarde Blikkendag. Dat wil natuurlijk iedereen horen als ze een biertje op hebben. Dus dat zing ik zeker. Maar goed, er kunnen ook ballads tussen zitten. Vanuit Hazes of Robbie Williams. Dat doen we ook.
0: Ja.
1: Ja, dus als het maar gezellig is. En ik probeer, je hebt natuurlijk zat muziekbanden. Dus je probeert ook de verzoekjes te doen die mensen aanvragen.
0: Nou, wat ik wel leuk vind. Jij hebt altijd zo'n hele dikke medley erin zitten.
1: Ja, die vind ik heel leuk altijd. En die werkt ook waanzinnig. Als je die aanzet. Die is van helemaal Hollands trouwens, die medley. Dan komt het feestje ook gelijk op gang. Dat is het leuke van die medleys. Het is 30 seconden dat liedje, 10 seconden dat liedje, 20 seconden dat. Je gaat alle kanten op in 7,5 minuut, geloof ik, duurt.
0: Ja, eigenlijk een soort van face DJ zonder dat er een face DJ staat.
1: Precies dat. Ja, gas
0: en dan gas en entertainen.
1: Ja, precies.
0: Danilo Kuijters, tegen beter weten in heb ik voor je klaarstaan. En dit is nieuw op naam van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn?

0: beter weten in.
1: Tegen beter weten in van Danilo Kuijters tijdens de middagshow van Unity NL. Ik ben benieuwd, Jeffrey. Jij vertelde net, er is een platencontract getekend. En dat platencontract is er in ieder geval voor 2 jaar.
2: Ja.
1: Klopt. Dat is altijd lekker.
2: Zeker.
1: 3 liedjes per jaar. Het tweede plaatje is uitgekomen. Ja. Zeg je dan ergens zo begin 2027, dan moet er wel weer wat gaan verschijnen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik vind wel op een gegeven moment, dat heb ik ook met Italiani gedaan. Op een gegeven moment merk je gewoon dat, hoe zeg je dat?
1: De rek is eruit.
2: Ja, dat. De show en de energie is eruit. En dan moet je gewoon even met elkaar om tafel. Dan moet je een bak koffie drinken met elkaar. En dan ga je 1 Italiani analyseren. En zoals we dan ook in januari om en erbij, ik slaap op de bank gaan analyseren. Dan ga je weer kijken welke kant je opgaat en welke platen er liggen. Of dat we iets moeten schrijven. Of de ideeën zijn. En dan ga je gewoon met elkaar brainstormen. En dan gaan we kijken wat we gaan doen.
1: Maar ja, zijn die ideeën er al? Of zeg je, ik kon toen kiezen uit een aantal liedjes. Ik heb daar wel wat uit overgehouden. En daar kan ik nog wel wat kracht uit gaan putten.
2: Nee. We gaan gewoon zien wat er
1: antwoord.
2: Gebeurt.
1: Ja.
2: We gaan gewoon zien wat er gebeurt dan.
1: Ja, gewoon kijken hoe, wie, wat of waar.
2: Precies.
1: Is er iets waarvan je nu zegt, ja, daar ben ik dan naar op zoek? Of dat lijkt me heel leuk, iets wat je is opgevallen qua sound of qua, ja, wat mensen wel eens doen dat je denkt, en maar wacht even, dat wil ik ook.
2: Ja, nee, wat ik gewoon heel belangrijk vind, dan kan je qua sound nog wel verschillende kanten op. Wat ik net al eerder benoemde, ik weet niet of dat in de uitzending was trouwens, of dat met jou was. Maar die accordeon vind ik heel lekker. Maar ik vind ook van die blazers, dus die in deze plaat zitten, ook heel lekker. Dus je kan, ja, wat dat betreft verschillende kanten op. Maar wat ik belangrijk vind, die plaat moet gezellig zijn, hij moet vrolijk zijn, hij moet enthousiasme brengen, mensen moeten er zin in krijgen, een feestje, dat vind ik belangrijk.
1: Maar zeg jij, ik zie mezelf al een keertje een gypsy plaat maken?
2: Dat vind ik wel heel lekker, maar ik denk niet dat ik dat heel snel zou uitbrengen.
1: Maar ja,
2: denk,
1: dat is wel met heel veel accordeon erin,
2: ja,
1: een beetje zo'n foxtrotje, weet je, die sound.
2: Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind dat echt heerlijke muziek. Maar ik denk niet dat dat. Ik ben niet gypsy, zeg maar. Ik adem dat niet.
1: Nee, oké. Okay.
2: Ik kan het heel erg waarderen. Ik kan er heel graag naar luisteren.
1: Maar een lekker accordeonnetje zonder dus die gypsy-gitaar en echt dat ultieme soundje.
2: Ja, nou, neem bijvoorbeeld die van Justin de Wild. Met Esmeralda Signorita, weet je. Oh, dat vind ik heerlijk.
1: Vrolijk?
2: Ja, vrolijk.
1: Je wordt
2: ja,
1: er blij
2: dus
1: van?
2: Dat, ja, dan heb ik gelijk zin om naar de kroeg te gaan en een paar fluitjes te bestellen. Ja.
1: Maar ja, conclusie is dus eigenlijk, we zijn nog lang niet muzikaal gezien van je af.
2: Ik hoop het niet in ieder geval.
1: Maar nee, het aan jou ligt, blijven we doorgaan.
2: Ik hoop hier dat ik volgend jaar nog 2 keer mag komen bij je.
1: Nou, laten we dat gaan afspreken.
2: Leuk.
1: Lijkt mij in ieder geval heel erg gezellig. Hey, en de komende week. Je bent dus jarig?
2: Ja, ja, klopt. Zaterdag. We zouden overdag naar de Efteling gaan, maar het weer, dat ziet er niet zo heel best uit.
1: Nee, het wordt bar en boos.
2: Dus ik denk dat dat niet doorgaat. Dus ik denk dat we gewoon lekker een taartje met de familie gaan eten en s'avonds een hapje gaan eten. En daarna gaan we lekker de boer op.
1: Nou, lekker toch?
2: Zeker.
1: Met andere woorden, een lekker weekend voor de boeg. En mochten nou de luisteraars van Unity NL denken, die Jeffrey Leunenberg, leuk, gezellig, daar willen we meer van weten.
2: Dat zou heel leuk zijn. Dan kan je mij vinden op www.jeffreyleunenberg.nl of op de socials Instagram, Facebook, TikTok, Jeffrey Leunenberg.
1: Ik dank jou voor de gezelligheid.
2: Elmar, dankjewel voor de uitnodiging.
1: En je weet wat je moet doen, hè?
2: We gaan even de foto schieten.
1: Het bord pakken.
2: Ja, leuk.
1: Dan komt de foto zo meteen op Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. Is dit Hanxiety? Je hoort Mickey van Wij.

0: Ja, het is de man die tegenwoordig heel veel dinnershows doet. Quincy, en wat doe jij bij Unity.nl? En de nieuwste van Mickey van Wijk, Henk Saiety, die hoorde je ook nog aan het einde van de middagshow. Zometeen, na 6 uur, non-stop de beste muziek van eigen bodem. En inmiddels staat de foto van Jeffrey Leunenberg bij ons op Instagram en Facebook. En daar heten wij Unity.nl.nl. Zometeen dus non-stop de beste muziek van eigen bodem. En deze man, ja, bracht dit liedje eerder uit in 2009. En nu opnieuw uitgekomen in een nieuwe versie. Het is een mooie, het is niet jouw fout. Je hoort Jeff van Vliet.
1: Je vader maakt wel wat eten, dus ga jij maar zitten, schat.

Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden Dorp.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker.

0: 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Weer een drukke avondspits op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade knoop het Ketelplein 27 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 13 kilometer file, 20 minuten vertraging. Kwartier op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt de Berkseplein en Rotterdam-Delfshaven. Heel veel vertraging op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug 9 kilometer door de problemen met het asfalt is de linkerrijstrook nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwe spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Postenvliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 12 kilometer file tussen knooppunt Lunetten en Woerden. Vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten bij knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Delfshaven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Community NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.

0: Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam staat het nog steeds stil tussen Maasvlakte en Suurhofbrug over 8 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

Rondje Regio op Unity NL. Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits. Rondje Regio.

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwen spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Postenvliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Plus.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
3: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten.
2: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zeven publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit jaar verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken komen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit jaar verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de